0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach de quischchali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Sitra Adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoil.
1: Veel er de ruches, een hoogte glo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcasts, on Wadden Dark Jones.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meelittes,
2: haar met de scholiocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliocht de quischali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra Adrum Spriel show, follow me with fin de credive agus ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel eerder groeges, a hoogte gloog gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify agus Apple Podcast on Wadden Dark Jones.